여기요. 여기요. 오드람 여기요. 에비 리즈베이지 나이 지인 컬 투나봉 gelukkig. Ik vond het ook heel erg gezellig. Hartstikke leuk. En misschien tot ziens.